0: suddenly, it's 1997.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg.